Mijn nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsache, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

ik ben een rentier, ik hef je tiet naar het vreugdstukte, zo gegentijn. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal.

Als ik nog lid wie, kan ik wie erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat drunner, doch dat geeft wadder. An dich doch geeft dat schere rei. Und geeft dat spek am Bratuffel. Daar füng ik lieg an tausortien. Seh ich dat die Orgel, denn geeft dat krach. Wirst du wohl etten? Wirst du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsuppe und auch dick aft.

dood mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bidore wat ager kan.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstuk daar, zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, een pip tobak. Allee.